0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door steegweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Nou, bentjes, dik hier wat door je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land open staat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door steegweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een aardbeving trof zondagavond 7 uur het Groningse Sappemeer met een kracht van 1,6. De olieprijzen kelderden vandaag nadat Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Walterswaard.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bord.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land open staat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Zaken goed behouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
0: Het loert van Stad, Waard en Worden. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Mij Doeken Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Njoggen Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs. Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning.
1: De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
24: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Volgens het databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak. Machado uit Venezuela neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerdaf is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Sandje in Waterswaard.
8: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Boort.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Bakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsien oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
2: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
25: Jan Koek voor jou, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Has die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
34: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Boort.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
15: Pakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
7: Mij Toeken Camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh,
11: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
2: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
23: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
23: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
28: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. En de Amerikaanse politie op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. De Spaanse en Franse hulpdiensten verwachten morgen extra problemen vanwege hoge temperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsien.
8: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiet op 2 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartner. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
19: keuken. En wat een bijkeukenkast.
20: Ja, echt maatwerk.
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten.
2: RTV NOF.

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese Meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: U wilt toch ook het beste voor je ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
10: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op... Traaie oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker vier mensen bij de mishandeling betrokken. Twee van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
23: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
24: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
25: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. Experts slaan alarm over meterkasten. Hoepkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen en laadpalen. En bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of sjoch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Hoepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
20: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
21: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
27: De pannenkoektrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten.
2: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswald.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er ook spreken, evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapny. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers celstraffen opgelegd voor mensenhandel van minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat daar nog over de brug rijdt fors gedaald. En bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
6: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoo, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
21: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
2: Het roet van het waad.
0: RTV NOF.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets.
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
6: Goeien en welkom bij Inpeteer in Simmersfeer. Dat wil zeggen dat we jong net een nijpeteer ha, maar in een verhelje dat jeder al uitstuurd waard. Dat doggen we deze simmer alle weken, ont op manje 14 september weer een nijerige begint. Technicus Wieger Posma en ik wensen je een noffelijk oerketa.
7: Elke manje die jong, van persoon op 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer, mij René Koster.
6: En jong, ik mij Griet Wiersma. Welkom, Griet, hier in de studio.
8: Dankjewel, René. Dankjewel.
6: Achter de knoppen hebben we Wieger Posma. We zitten die vorige ervoor. Dat de meesten natuurlijk al je herkennen.
8: Welkom, Wieger.
6: Ja, dan viel je je fot al thuis.
8: Ja, jong.
6: Ik zo door de meesten ik welkom. Dat is mooi om te herkennen, Griet.
8: Ja.
6: Eerst maar even de vraag, hoe is het met jou?
8: Geet goed. Geet de goede kant op. Ik zet de kap eromheen. En dat is dus wat mijn leeuwen won hier. Die zei ik altijd van nou is het gebeurd en dan zetten we even terug.
6: Ja.
8: Dus, en dat probeer ik. Ga op Facebook zetten dat we hij had mijn gedicht nijlitten van Jan van der Meer. En daar zit hij van sterven niet met mij. Het leven is minder jong. Dus dat maakt om je ermee. Dus dat beschik ik te doen.
6: Ja, het gaat goed. Ja. En dat zitten we natuurlijk al gauw. Wat meestal vreetjes
8: ja.
6: Van hoe je het mij.
8: Ja,
6: gaat goed. Maar lid wat even een peer stappen. Waarom waren we? Er komt een hele drege periode.
8: Ja, ja.
6: Misschien is er hier en daar toch nog iemand die dat mist had.
8: Ja.
6: Wat is hem hoe kwam?
8: Er is iets vreselijks. Mijn man, mijn Leo, die is diagnose longkanker kreeg. En het ging heel goed. Hij kans op genezing, dus mijn optredens gaan ook wel weer terug. En die hebben we een andere technicus mee en die is heel vertrouwd met ons. Die had ik mijn Oostenrijk en alles west. En die kon we met lezen scrollen, maar hij kon het Leo kon zelf de box naar boven even net, omdat hij verzwakt was. Maar de uitslagen waren goed iedere keer. En dat ik kon wel steeds meer terug in. En toen kwamen we een keer weer bij de dokter en we kregen een scan hoor en toen zei van nou, het is geen goede morgen. Ik zei goede morgen, nee, het is geen goede morgen. Zei het is uitzaaiingen in de bijnieren, in de lever en op het bekken. En dat is verschrikkelijk pijnlijk. Dat is de bonken, zeg maar. Dus dat gang en dat gaat net weer over. Dat gaat net weer beter. Dat wordt net weer beter. Wordt alleen maar erger. Dus dat weer einde oefening. En hij had het nog. Een jelly eruit, ongeveer uit houden. En ik op een gegeven moment net mee fietsen. Zo, ik weet niet, het enige waarvan ik de optredens waren naar raas zijn. Het enige waarvan ik dat we voor te fietsen. En op een gegeven moment kwam ik in een garage en hij zei, ik zou de fiets nemen moeten, ja? Ja, ik zei, best jong. Maar dan kwam ik in een garage, zit er op een fiets te gooien. Ik zei, wat hebben we nou? Ik ken net mee fietsen, zei hij. Ik zei, ik nou val en ik brek naar wat dan? Ja, ik zei, maar we net doen. Toen had er een scootmobiel kring. En daar hebben de dokter zei, ik geniet maar van de zomer. Dat hebben we niet in, want we hebben prachtig mooie zomer gewoon. Alle terrasjes winnen voor ons. Ik fietsen en hij heeft zijn scootmobiel. En we hadden de wereld uit. Dus hij had inderdaad een mooie zomer gewoon. Maar 1 september werd gebeurd. En ja, Jel wist dat Leo ziek was. Wie, ze is maar eens in ziek wezen. Ben ik van routine naar de controlebus van borstkanker gaan. Wat ik altijd al deed. En dat meest dat routine is, maar dat is net gewoon. En dan kreeg ik altijd een briefje van u bent goedgekeurd, stempeletter. Maar ik kreeg een enorme telefoontje van, maar even weer omkomen. En dat die net geworden, zit 4,5 centimeter tumor en alle lymfklieren winnen fout. Nou, dat kwam dagelijk. Dat we zitten allebei in mijn gameoestander in MCL. En we vregen over te jaren op game ook kon, want koesten wel zitten blijven. Dus, maar ja, we hadden ooit mijn laag in traan zetten. En toen zei Leo op een gegeven moment, ik red het net. Doe rest het wel, maar ik red het net. Maar hij zei, had ik er bij wij komen te vallen, ik zei, maar ik zal proberen je trots te zetten. Nou, dat beziek ik te doen.
6: Maar hoe is het mogelijk dat je hem allebei...
8: Ja, jong.
6: De meisje krijgen met die ziekte.
8: Ja.
6: En ik nog in dezelfde periode.
8: Ja, ja.
6: Waarvan wij toch, dit is zo'n levenslustig stel, die willen mij en waren 84 of 94.
8: Ja, dat hing werk, in allemaal.
6: Het leven terug.
8: Ja, dat zei die zus direct, ze zei, dit maken we nooit mee. Dat een echtpaar. Ja, ik zal even een echtpaar, maar het is heel onwerkelijk. Heel onwerkelijk. Dus, maar ik had overleefd en Leo had me in gedicht nijlitten van... sterf niet met mij en dat beziek ik net te doen. Ik mij nog leven en ik mij er nog van genieten. Dus en ze hebben me verteld dat mijn kanker voort is. Dus dat mag ik gewoon nemen. Ik mag gewoon aannemen. Want ik mag net praktiseren. Want het komt al hoor, zeiden ze dan. Maar doe mag het aannemen als ze zeiden van januari wij controle. En dan maar het goed werden.
6: Ja, we praten dadelijk even hoe de toekomst en hoe die dan verder vlog. Maar op het moment dat je dat oorkomt. Zak het dan de groen eigenlijk haast letterlijk
8: onder. Ja, maar je wordt droger, René. Het is heel apart, maar je wordt op een of andere manier Christus kracht. En ja, hoe weer het erheen is, je is binnen, weet ik soms dan, hè? Dus, het overkomt je en de wereld staat gewoon stil. Eerst al dat hij te jaren kreeg dat hij kanker had. En, want het is echt nou zo gebeurd uiteindelijk. Zijn broer, eerst zijn heid, is toen al longkanker. Zijn broer had longkanker gewoon. En daar had ze een longkwaap aanhellen. En toen werd hij weer beter. En toen zei Leo. Want wie zei ze dat wel eens een APK'tje. Dan kist hij een APK'tje. Ja, even controle. Hij zei, zal ik voor je om longfoto? Ik zei, wat dan? Waar had je last van dan? Nee, ze kan ergens last van. Maar ja, dan kunnen we dat uitsluiten. Want hij zei, mijn heid had het hierdoor staan. Ja. Nou, het hele verhaal, ja. Ja, ik zei, kist altijd doen. Dat mij zeker wel met die achtergrond. Dus dat longfoto maken, ja, doe we het mis. Dus hij had nooit wat vernam. En hij had ik nooit last van chemo's. Ik net. We gaan net beroerd, we zijn net speuien. We zijn er heen hobbelen. En, maar ja, hij mocht net winnen.
6: Dus hij verkreeg dat je daartoe komt. Wij hadden het ervaren als waren we droegen.
8: Ja.
6: Maar mag ik dat interpreteren dat dat trog de meesten om die hinnen en trog de fans wie? Of kreeg je hem een soort extra kracht zelf?
8: Ja, beide. Ik dat we omdat we direct mijn humor nog instien. Hey, al hoe slimmer dat wie. We stien er nog mijn humor in. Dat de zuster de zaal opkwam en we zitten allebei beide mijn standaard op. Want ze zei eerst van... meneer wie is maar op dat bed en mevrouw wie is maar op dat bed. Nou, ik zei, ik ga hem eerst een deel. Zet hem bij de tafel zitten. Oh. Dus dat is verschrikkelijk.
6: Ja.
8: Maar wat voor een onnozel meisje dat had? Ja, ik.
6: Ja.
8: Maar dat weet ik met mijn domme humor. Dus wie kan hem bij de tafel te zitten? En toen kwam de zuster binnen. En toen zei ze, ik maak jou er geen mooie aan verweerst. Maar nou, ik zei, dan maar even. Ik zei, ik hoef zien rommel net en hier minder net. Goed op een poetsje zien. Ze zei, wij zijn heel precies. Ja, ik zei, al even kort, dat snap ik. Dat is mijn domme humor.
6: Ja.
8: Maar ze... Dat
6: is die humor.
8: Ja.
6: Maar dan denk ik van, is dat de echte griet? Of nou, zit ze nou misschien, ik wil weer in een rol van een soort van, nou net
8: typetje.
6: Echt een typeke.
8: Nee,
6: maar,
8: nee.
6: Maar speelt ze een rol en liet ze misschien net echt zien,
8: nou,
6: wordt het haar al je docht?
8: Nou, dat had haar genade. Ja, dat is, en ik heb mijn momenten, ik zit te janken natuurlijk. Want dat haal je eigenlijk. Daar kan ik wel omheen halen, maar dat is menselijk. En we hadden vreselijke tijd gehad. Makkelijk zaten, we hadden vreselijke tijd gehad. En dat Leo dat net winnen mocht. Nou ja, dat is verschrikkelijk. En dat laatste eindje van hem, dat was helemaal verschrikkelijk. Want hij, we hingen een euthanasieverklaring. We hingen me qua beloofd, als het net meer gaat, als het net meer een moord te zien is, dat het leven net leefbaar meer is, dan mag we ingrijpen. En hebben we die en hebben we mij net een notaris geweest. We hadden ondertekening letten en een hele mikmak. Er staat al je met beide handtekeningen erop. En het was zover dat ik zei, dit ken niet meer, jongen. Hij lag in pamper en dit is weer verschrikkelijk.
6: En toen vond je hem graag dat hij uit de fiek
8: was. Ja, het was niet meer rechtvaardig. Ik zei, rechtsgeldig. Het is niet rechtsgeldig, zei de dokter.
6: De verklaring die er zelf ondertekende.
8: Ja, is niet rechtsgeldig. Ik zei, waarom? Want meneer is zelf net meer in staat, hij zit onder de morfine. En hij zei, meneer is zelf niet meer in staat om te beslissen. Ik zei, dus dit ook in die clausule dat de partner eventueel, dat de man zelf net meer beslist, dat de partner beslissen kan. Ja, maar het is niet rechtsgeldig. Ja, wat moet ik dan doen? Niks meer. Ik vind het al verschrikkelijk dat ik dat besluit mij te maken. En
6: dat is goed toen hij toch?
8: Ja,
6: dat is hem.
8: Ja. En trouw beide. En beide handtekeningen zetten. En ik had Safir is. En hij kan net meer besluiten. Dan mag ik van hem besluiten. Of hij van mij, eventueel.
6: Ja.
8: Maar het is net meer rechtsgelden. Ja, en waarom? Had ze me nooit vertellen kunnen.
6: Dus dat zit ik net in situaties. Ik sla met de voest op tafel.
8: Nee, jong. Dan best heel kwetsbaar.
6: Ding of ja, nee, jong. Maar bij de rechter. Dat gebeurt
8: dan niet. Nee, dat gebeurt dan niet. De best zo kwetsbaar. De best lamsleen. De beste. En toen is op een gegeven moment, ze nemen dat een vlinderke. Dan had er hier op schouder een denkringen steeds meer morfine. Dat het geende wijde dijen ervoor trekken. Gelukkig, want het koeken won het neer. Dat gunst naar in.
6: Nee, maar goed, je komt dan toch in een situatie dat je nou krijgt net inkomen won.
8: Nee.
6: En dan denk je dat gaan we goed regelen.
8: Ik ga eerlijk weer zijn, René. Oh, dat mag ik misschien net zeggen, maar ik zei, dat is voor een game act. Nou, had je een 100 euro kost. Zei ik, trot die ratterige notaris. En ik zei, nou is die niet net rechtsgeldig. Waarom?
6: Ja, dat is een orde discussie die we hier net...
8: Nee.
6: Ik wil nog wel even veromkriepen was tijd hoe dat droegen we. Dat is het idee is van in die periode kregen we een bepaalde kracht.
8: Kracht, er is kracht voor. Ik ben wel gelovig. Dus,
6: zo krijg je het, is dat religieus? Ja. Is dat kracht
8: ja, ik
6: van
8: denk
6: God
8: het al.
6: Of een heilige geest? Of?
8: Ja, ik denk het al. Ik word ook de droegen. En ook om weer te beginnen. Om weer last te kennen. Want daar moet ik kracht voor haar. Dan moest ik zeggen van, nou ja, het besluit om weer te beginnen. Dat is eigenlijk een stap. En dan moest zeggen van, nou jongen, ik pak het wel. Leo, wie ik mijn technicus. Dus dan moest mijn Klaas, nou Klaas is mij vergroeid, dus die kennen we heel goed. Dus de vroegere technicus van Anneke Douma. En had hij mij de Oosterriek geweest, dus dat is helemaal vertrouwd. En, maar ja, om dan weer te zeggen van, ik begin weer. Ik ben zelf nog aan het herstellen. Ik ga naar wat oedeemvorming. En dat het wat vocht vast houdt. Maar daar ga ik therapie voor. Dus ik kan de kap wel weer tillen. En ik kan wel los. En dat juken me. Dat ik denk van. Wat moet ik hier nou tussen zetten? Mijn breiwerkje op een bank. Dat is geen griet. Dat ben ik net.
6: Nee,
8: ben die breidje.
6: Maar aan de orde komt. Dien Libben had jaren, tientallen jaren. Het leven in combinatie met leven.
8: Ja, altijd.
6: En net alleen nog vanwege het jongereswezen.
8: Nee.
6: Maar ik, door wie ik echtgenoot en echtgenoten.
8: Ja.
6: En hij de mem en neem het al je maar op. Ja. In één houdt het op.
8: Ja, in één houdt het op. En in één komt de jongens alleen ertussen. Maar komt maar alleen van buiten. En dan viel snijdt je denk, oh ja, hier niet meer. Nee, dat is heel raar. Dat maakt heel bordwijnen.
6: En daar had wat extra kracht kregen om dat er nog in
8: vind ik wel.
6: Te komen.
8: Vind ik wel. Dat ik dat zo oplost is. Of dit in het oplost. Maar dat ik zat er ook in. Dat komt net samen vanzelf.
6: Ja, is er in balans?
8: Ja, ik ben van in balans. Hoe bedoelt ze dat?
6: Nou ja, je rijdt je volslijn uit balans op het moment dat Soksje ook
8: ja,
6: komt.
8: Ja, ja, ja.
6: En dan zei ik al, dat word ik nooit weer goed.
8: Nee.
6: En dat is ik logisch. Ja, die paarden ben je kwijt. Je maakt alleen nog ziet je, ik neem het maar, een nieuwe balans stel ik mij zo voor. Ja. Dat je al omgeen kennen met hoe het leven er nou uitzocht en wat je oorkam is. En dat je in elk geval ik verder kennen in dat leven.
8: Ja. Maar er is een stukje amputeerd, hè? Er is een stukje voort.
6: Ja.
8: En het was die leven bedeeld haast altijd 46 jaar lang. 50 jaar eigenlijk, want ja, dat wie vroeger zei, twee je verkering, twee je verloofd.
6: Ja.
8: Hé?
6: En dan had heel formeel.
8: Ja, ja. Zeker. Verlovingsfeestje hoor. Want je dan kreeg het, dan wist je die van die boekjes. Kijk dat nog?
6: Ja. Daar kon je dan niet zeggen wat je graag voor de uitzet had.
8: Ja. Daar stond een Brabantia-bussen op en met zulke soort dingen.
6: Keukendoeken.
8: Ja, precies. Ja, keukendoeken en helemaal. En dan kunnen de winnen gewoon op een feestje of op een verjaardagsfeestje. Ja. Neem ze de boekjes even mee. Ja, want bij je verloving komt er ook.
6: Wat ze dan joegen.
8: En dan scoren ze
6: dat net dubbel kreeg.
8: Nee, en dan scoren ze dat eruit. En dan zei thuis, hut het boekje naar van wat haast eruit scoren.
6: Oeh, ja, dus wat krijgen we?
8: Ja, werkelijk. Nou ja, dat wie je vroeger zag. Dus je hoorde daar samen bij je dat wie er net bij.
6: Nee, precies. Maar goed, die hele periode hij mij, in die periode dat mij dat ook kwam, hier ik het idee dat ik in elk geval droegen was. Je dat nog zag?
8: Ja, nog. Ja.
6: En wil je dan ik religieus? Ik denk van, ik kan misschien net meer in kerk, maar ik ging daar nou al heen.
8: Ik ben echt net een kerkenganger. Maar ik wil wel hoe christelijk. En ik ga ook de steun wel van uw domme nemen. Komt dat ek weer op kap verkeerd? Want uw domme had nog een hersentumor. Dat is echt te fat. Vergeet me, zo'n leuke vent. Ja, dat werd net een vrede. Heel leuk als je bent.
6: Nee.
8: Dus kleren. Maar hij steekt nog net zo lang bij u. En had een hoes gekocht bij u in het dorp. Nou had er minder berichten gekregen, dus hij had het hoezel weten kepen. Ik wou hier wonen tot 67 en 3 maanden, zei hij, maar dat werd hem net.
6: Nee.
8: Het is, dat ding, dan komen we het wet zien.
6: Ja.
8: Denk, waarom nou?
6: Het treft altijd goede meisjes.
8: Ja, dat is wel idioot. Idioot, ja. Leo had ik dan nooit een vlieg kweer in. Dat denk ik, toen nog even.
6: Nee.
8: Maar ja.
6: Ik beziek je al om die trieën weer op te pakken. Sterker nog, de haast in het winkelcentrum van Dan Woord.
8: Ja,
6: alweer steen te
8: shoppen. Ja, ja.
6: Er zijn meer dingen waar ik misschien dadelijk nog wel even op in. Maar just het echt zitten om weer de orde griet te worden. Ik om zo de podia op te gaan?
8: Ja en nee. Ik maak mezelf het gaat wel met het eerste maal. Want ik haal het eerste vol in de agenda. Maar ik vind alles leuk. Dus dat is zo. En dan komt er ook wel een periode dat het even rustig is. Maar ik neem ik de dingen aan en ik vind het prachtig mooie werk om te doen. Haast. En de tals, je hebt zien haast. Ik zei ze, man, dan leg je een bejaardenhuis op.
6: Op een skip.
8: En met die gehandicapten. En als Joost moet die mensen genieten. Nou, dat is voor mij een cadeautje. En dan meisje hun jong en ze jongen met mij. Nou ja, dat is een cadeautje.
6: Dat is voor hun geweldig, maar het is voor jou.
8: Ja, ik geniet er echt van. Het is echt medicijn.
6: Het is in elk geval beter als thuis zitten met je ding niet dicht.
8: Nee, hoor op. Net heel. Had ik Leo ook niet beloofd.
6: Je moet wel de knop omzetten kennen.
8: Je moet het doen kennen.
6: Want het vertriet is er wel.
8: Ja.
6: En de rouw is er wel.
8: Ja.
6: Maar dan toch die knop omzetten om jezelf te gunnen. Want dan zei ze, het is ook een cadeautje voor mij.
8: Ja.
6: En ik die meisken die daar zo graag joggen en jaren.
8: En jongen, en als ik dan daar met in het winkelcentrum eerst al doe ik bij begonnen ben. Dat, al je blom, wat fijn dat je er weer binnen. Nou, dat doet je zo vol.
6: Ja.
8: En doe ik naar de paaiendij.
6: In Drachten.
8: In Drachten. Ik werd hetzelfde. Ik begin en het rent blom. Ik denk, oh wat fijn dat je er weer binnen. En dan komt een biefje op me aan en ze zo. Oh, wat fijn dat je er weer binnen. Ik zei, net doen. Dan begin kijk.
6: Ja.
8: Ophoren.
6: Ja.
8: Ja, ik ben er weer en clear. Maar zo'n warmte en zo'n ontvangst en zo. Fantastisch.
6: Ja, dat bist natuurlijk in brede kring bist al bekend.
8: Ja.
6: Maar dat bist nog altijd de jongeres van de woorden. Bist hier, Hikke en Tijn, is die regio.
8: Ja.
6: En dit ben ik die meisken die je schimber om die heen steken.
8: Ja.
6: Op het moment dat je dat nodig hebt.
8: Ja, absoluut. Absoluut. Een hoofdvolle stiep had ik net kring. Eigenlijk met overlijden van Leo. En op een begrafenis haar bijna 800 meisken geweest. En ik heb ook nog 1000 kaartjes gekregen. Het is alderverskorend. Bij deze heb ik mensen hartstikke bedankt, want het is onnoemelijk. Het is gewoon onnoemelijk. Er kwam ik in één verhoor. Ik denk dat het wel een oorlog letter begonnen is.
6: Ja.
8: Het is. Maar dat is fantastisch. Hoe mensen om je denken. Dat is zo warm.
6: Maar het zei ik, word je hem van beschutting binnen.
8: Ja.
6: Van die mensen.
8: Ja, want we hadden dan nog tocht. Want ja, dan is het onvermijdelijk dat je afscheid nemen moet. En door zijn de tjerker hier, die zei van, was het wel in tjerker doen of was het in het dwarshoes doen? Nee, maar in tjerker net. Ja, maar zonder net feestenvol mensen. Nee, ik zou dat valt wel wat aan. Ja, maar je bent wel bekend. Ja, nou ja, dat wist je ook wel. Maar dat hier al maten. Ja. En mij een beamer of weet ik veel. Maar iedereen goed er lang aan in. Nou, daar heb ik nooit bij stilstaan.
6: Wij zijn Impeteer. En dat is maar goed, ja. Want zij heet dit programma,
8: ja.
6: Impeteer.
8: Ja.
6: Maar onderdeel in het programma is ik muziek. En dat sluit natuurlijk ik weer na te lezen gewoon bij Griet Wiersma. Want die is ik hier en al muziek.
8: Ja.
6: Ik ga die vragen om drie versjes uit te kiezen.
8: Ja.
6: Dat we even bij stilstaan in dit programma. En de eerste daarvan is van Sanne Hans.
8: Ja.
6: Door de wind.
8: Ja.
6: Waarom dat?
8: Dat spreekt me heel goed aan, ik trot afscheid. Dat ik zei iets dat ik graag op een begrafenis draaien laten wonen. Maar ik denk, dan doe ik het zelf nooit weg. Dan let ik het nooit weg draaien, want dat herinnert hij daar altijd weer aan. En dat waren vijf keer, het zei idem dito. Dan je kist het nooit weer jaren.
6: Nee.
8: Want dat doet hij daar altijd weer aan denken. Dus ik denk, we horen mooi, want Leo zijn keuze is echt wel maken want ik, op een gegeven moment dan zit zelfs met uw mem, tot die mem kwam te overlijden. Toen kwam ik bij uw mem en toen zei ze voelde iedere keer graag wat afscheid regelen, snap ik wel. Meestal wie zijn 90. En ze zei, maar even regelen we. Nou, ik zei, kom op, zetten we het op papier. Nou, leren we dit vestje.
6: Okay.
8: Ik zei, hoe lang denk ik met wie in dit jaar zetten, mannen? Ze zei, je mag net volle lullen, gewoon jongen.
6: Ja.
8: Maar zo weet het dit.
6: Een hele playlist.
8: Ja, prachtig. Maar het is echt wel een badkamer. En mijn broer Springsteen en de Darek, dat soort dingen.
6: Nou, dat is muziek die we dadelijk zien komen. We draaien nou eerst en de gasten erbij zijn waarom. Sanne Hans, Door de Wind.
8: Ja.

0: ben ik nooit alleen.
1: Door de wind, door de regen. We draaien het, omdat het onveeg is, toch Griet Wiersma, die Tjenoemi zit van het programma Impeteer. We hadden al weer weinig praat over alles wat de laatste periode, hoe die hinnekamer is, het afskieën van Leo. Het feit dat je droegen worden, toch de meesten om je hinnen. En misschien wil ik nog wel een beetje van Bob al.
2: Ja.
1: En op het moment dat wij de muziek draaiden, haast even in het verneemde, was ik mijn libbesvraag omgedraaid, haast er blind. Vijf uithellen, die hast even besjoen.
2: Ja.
1: Twa hast werd dichtgeerd en in het wasgedien. Ja. Drie oren lezen je nog en der zit het even oer haar.
2: Ja. Nou.
1: En de eerste van die vragen is, van hokker lietse dingen kesto intens gelukkig worden?
2: Dat meesten genieten van mijn muziek. Dat ik ontjongen ben, dat is gewoon echt zitten te genieten. Dat vind ik zo mooi.
1: En, hoe sjost dat?
2: Nou, dan zit echt zitten meiden, jongen, echt vooral gehandicapte ben, die helemaal, en dan komen ze bij die wissel en dan is het werk extra van genoten. Hij is Melanie, dat vrouwke door ik in het winkelcentrum stie, de jongen, dat vrouwke dat had met hem de zo'n klein winkeltje.
1: Oké.
2: En dat vrouwke dus een vrouwke mijn beperking. En die kwam op me ja en die zei, ik ga net blommen, ik ga heel veel toos, veel mooier. Ik zei, wat wil je? Nou, hier is een boskje, blomkes, dat winnen dan een soort blom. En ik koos dan in het tuin zetten, op zonne-energie. En dan kwam dan lichten ze op.
1: Oh, zo.
2: Dat wordt gewoon vanzelf licht, zei ze nog. Ze zat prachtig.
1: Ja.
2: Maar hoe het intens dat die genieten kennen, een meisje, jongen. Dat is voor mij een cadeautje.
1: Ja. Het publiek is er in soorten en maten.
2: Ja.
1: Wij zitten in een regio. Wij doen misschien wel eens een beetje wat zunig. Gurbes jong net om een nacht van lithium gingen, vriezen, lithium gingen. Dus
2: ja.
1: dat wordt het altijd even voordat wij ontdooien. Dan moet het eerst vriezen, jongt er dan ik nog. Er is ook een categorie die heel jippen en heel direct en heel spontaan en heel primair reageren op wat ze zeggen, wat ze mij matchen. Het bij meestal mijn beperking.
2: Ja.
1: En ik denk dat ster, ik appelleer snel.
2: Ja, ja.
1: Dat oren misschien nog een beetje scruten achter ons zien te wachten. Ja. Zijn die oren voor ons
2: te
1: jongen en mij te dragen.
2: Ja, jongen, dat voort, mensen beginnen te dansen en is prachtig mooi. Mij wel, hè? Zei ze, wie van Famke in het winkelcentrum. Is die te dansen, jongen? Mij wel, hè? Zei ik ze, tuurlijk wel even. Hartstikke mooi. Dat vind ik prachtig. Dat ze die liedse dingen, dat ze dat zeggen niet.
1: Dokest er ik mij omgaan.
2: Ja.
1: Daar ben ik meestal die vinden het wel wat moeilijk. Die vroegen, moet ik hier nog wel op reageren?
2: Ja,
1: en zoek dat dan wel goed waan?
2: Ja.
1: Nou ja. Maar dan gaat ze de natuurlijke onderwijs om mij die band om te geven. Want dan ga ik op de taxi zitten. Mijn band deed vaak wat mee weer.
2: Ja, jong. En dat wie dan sa had ik dit. En het, inderdaad, want die band die gewoon net helemaal nog een speciaal onderwijs. Dus dan hiek die band in het busken. En dan zeg ik onderwijs collega's wel steen aan de kant van de weg. Pas op en die hem denken en dan doe daar zit en doe. En ik hie de cassettebandjes erin. En we zongen misschien al. En wie prachtig. Die moesten beslist voor inzetten. Want het winnen de raddraaiers.
1: Oh ja.
2: Dus die konden achterin en die zetten de boel op stel. En noem maar ik achterin. Zei ik in de van nee, ik doe best voorin. Want waarom zit maar eens voorin zetten? Zei ik dan. Omdat ik speciaal ben. Oké, nou. Dat is fantastisch. En daar kon ik heerlijk mee omgaan.
1: En dat is eigenlijk die noffelijkste publiek ik als het optreedt?
2: Ja, dat is eerlijk. Hè? Eerlijk en oprecht. En alle publiek. Ja. Maar iedereen is gewoon fantastisch. Dat ze altijd lekker genieten. Dat ben het ding wat ik van geniet.
1: Ja. Ik pak er nog even een andere vraag bij. Welk vooroordeel bestaat er over jou?
2: Nou, welk vooroordeel is wel gauw, denk ik, ja, ik weet het net. Maar dat het gauw zijn werd van, nou, haar man is net zo lang wij en dan steeds zal wij. Dat denk ik.
1: Oké. Okay.
2: Maar dat zal misschien net
1: dat
2: zo
1: zijn. Dat misschien dan net mij of zo?
2: Nou, dat meesten denken, nou, dat je langer in de put zit, maar dat je langer. Daarom heb ik wel mijn periodes van janken natuurlijk. Dus het is net samen wat. Dus ik denk, jongens van de televisie zet mij aan beide kanten een hondje. Dan denk ik echt van, ja, de historie zet een man. Dat is, waarom? En dan komen de waterlanders wel. Maar dat, de binnenmeesten denk ik wel, ik weet het net, ja. Maar die denken van, nou, dat is niet zo weg. Maar ja, als dat net zei ze René, dan zeiden ze weg van, dat had nog langer nodig worden, hè? Je kan wel weg. Want dit is, dat ben vooroordelen. Ja, mensen ja. Weten zelf net wat het is om de trotte meid te zien, gelukkig.
1: Is het belangrijk voor die om te weten hoe het orenmeesken hoe die denken?
2: Net meer. Ik ga me dat wel onlutsen. Ik ga me dat wel, tien tijd dat Leo leefde. En dan, dat had er wel zijn. Dat maakt hij net iets van alles onwollen. Maakt hij net onwollen. Nee, maar het wordt wel zijn. Of het wordt wel dingen. Of het, en dan kan me nog niks meer schelen. Het is nou, ze maakt me nemen zoals ik ben. En ik kom zoals ik ben. En that's it.
1: En wat had er voor zwaarder door die stap maken haast?
2: Ik mij dat ik afscheid van Leo nemen moest, dat ik dat boodschap van hem terugkring heb. Van, dat, ik had hem nog wezen. Hij was hier niks van normaal ook hier. En hij was hier een gang in. Nou, dat doe ik dus nog.
1: Ja. Had je nog contact met hem?
2: Ja, in zekere zin wel. Heel apart. Want heel vreemd. Ik ga een kennis hier in de West-Rijnwijn. Dat is heel vreemd. En die... Het is een schat, maar die zucht dingen. Of die
1: verneemt dingen die tussen hemel en aarde binnen. Die wij misschien net al
2: niet
1: precies
2: vernemen. En ik ging naar haar daar. Hier is er zoek hen een bakje koffie. En toen zei ze mij, wat hier Leo mij spechten. Dat kan je helemaal niet weten. Ik zei, wat dan? Hoe kom je door de weer? Had hier wat met specht nodig. Ik vond het prachtige vogeltjes. Met die reden dingetjes op elkaar. En dat vond het prachtige vogeltjes. En toen zit er een keer in bij het vogelhakje buis in de tuin. Ik zei, zet op een foto. Doe kerst dat nou. Doe kerst dat. Mooie foto's meisje. Maar ze een foto mij. Zo mooi die specht. Nou, ze zei, ik wil in de gaten. Want ze zei, maar zie wat hier in de BM zit. Die komt hier net in de bewijne wereld, zei ze. Die is hier net in de bewijne wereld. Ja, dat zijn spechten. Die komen net in de binnenmeesten. Maar hier zit daar in de
1: BM. Wat is een teken?
2: Ze zei, doe Leo eens met die meikamer heen. Ik denk, ja, zo, wat? He?
1: Ja.
2: Wat maakt er nog van denken? Ja, ik denk wel er meer is tussen. En meer dingen. Dat we nou thuis beleven met de band. Dat ik zei van, had u het mooi regelen? Zeg ik dan, hè?
1: Ja.
2: Ja, uw Zaneke, uw dochter, die zei van een week. Zei ze van, de wie al aan papier, die ga je iedere keer uitnoemen. Ze zei, haait. Gewoon even op.
1: Ja, op zo'n manier. Shift ik wel eens voor de foto en dat is dan gewoon even met hem shift te
2: praten? Ja, oh ja. Ik zei ze jongens wel trusten en ik maak zegt goeiemorgen.
1: Ja.
2: Ja, de foto en ik haai wel eens ik die foto's en denk van, kom nog maar eens van die wc hoor. Had nog mooi genomen. Ja, maar dat komt net weer.
1: Nee, dan daalt dat ik weer even in.
2: Ja.
1: Maar als dingen, als ergens mij ompankoekst. Lijst dat dan ik min of meer nog aan hem voor als jongens op bij het lijst?
2: Ja, dan together. Mij hem in het leven heer. Dan zeg ik van jongens, wat doen we hier aan?
1: Ja. En krijg je dan ik antwoord?
2: Net altijd, maar dat hoeft ik net. Dat wordt wel van je dingen. Dat wordt wel van je fastlijn. Komt wel goed.
1: Ja. De hartstrie weer oppakt, ik van het optreden.
2: Ja.
1: Maar wat had ik al constateerd, dat weet ik nooit wist, altijd wie. Wat verwachten ze er dan nog van?
2: Van mijn optredens bedoel je?
1: En hoe het hem dat ontwikkelt in de komende tijd?
2: Nou, ik ben blij dat ik klaar ben. Want er ben master, dat is hetzelfde als jaren. Er was een technicus aan West op Oonkest.
1: Ja.
2: En daar hebben we verscheiden al bellen en wil de buur ik waarop. Ja, nou, ik wil de techniek wil doen, allerbest. Maar dat moet vertrouwd zijn. Bij Klaas ook het eerste soundchecken. Die weet precies waar hoe is wat.
1: En die instellingen binnen.
2: Die weet precies welke orkestbanen het een beetje minder hamaat, een beetje meer hamaat werd. Dat weet er correct.
1: Ja.
2: Dus die is, en dan kan ik het wel veroen. Dan jouwt het me gewoon moord om met trots te gaan.
1: Ja, maar had dan het idee van, maar ik hoor het lekker lied. Of worst ik wel de Gruttebühne weer op, worst wel weer naar het Boetelon, worst wel weer het theater in, worst wel weer mijn zelfskip op een paard.
2: Nee, daarom zeg ik haal weer de volgende agenda, want het get wel harry op. Klaas krijgt qua datum strooien, en op een app. Gaat het wel goed, Grit? Ja, gaat te goed. Maar hartstikke mooi. Maar ze gaan me ook vragen voor Jarenveen met Aastentien. Weet ik het waar?
1: Nou, ze waren in elk geval ik wat je in Cambuur, dus misschien.
2: Nou ja, ze waren ik wat je in Cambuur. Ja. Maar dit wie een oren en dan moest Friesland hem even zien letten. En dan hingen ze Friese artiesten. En die moesten daar dan even jongen. Dat is vaargeend om die wedstrijd.
1: Oké. Okay.
2: En dan gingen we die dag naar Stoeren, dat ik even aan was. En dat ik ze waar gaan meer vragen. Dan ging Gerbeck vragen en Johannes Riepma en Emiel van de Hoenekap. En
1: De fine fleur van de Friese muziek, waarom?
2: Ja, ik zei, Gerbeck hier zijn, let de jeugd het maar doen. Ik zei, ik sluip me bij Gerbeck. Ik zei dat huge. Dan moest ook die speakers van het stadion en dat in op die middenstep. Dat hoort van mij oren niet meer. Echt net die grote gala's en die. Ik ga zuiver krijgt. Want ik ben aan het oprom, hè? Want het is misschien verhuizen, dus ik weet het net.
1: Oké.
2: Okay. Dat weet ik nou net hoe dat wel je kan. Maar dus ik ben aan het oprom. Nou, dat was net weten wat er nou bijna 50 jaar uit het huis daar komt. Maar dan ben ik aan het oprom en ik ga de hele. Ik ga een inloopkast. Luxe. Dus ik ga een inloopkast.
1: Zo'n walk-in closet.
2: Ja, walk-in closet.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je bent artiest.
2: We gaan gewoon een van de slipkamers van de band. Die hebben we om te overen dat kast. En die is. Ik denk nog maar al die gala kleren met meneer. Sokken haken, hè? Dat wordt bij me net meer brengen. Nee, dat snap ik wel.
1: Ik snap het.
2: Dat werd hem net meer. En dan van die gala jurk met al glitters en. Toestand, ik denk
1: okay, dat. Dus een beetje beperkt.
2: Ja,
1: een beetje liedskaliger.
2: De fijne feestjes, de liedskaligere feestjes, dat prima.
1: Maar dat is wel een multitalent, want we hebben ik ondertussen dat is net alleen een mooi jongen kerst. Toen kerst ik geweldig acteren. Een typke dwaan.
2: Jawel.
1: Dat was natuurlijk met teken van de weer, hoe griefelijk dingen je maar overal en nergens werd op te treden. Fantastisch.
2: Het was zo slim. We gingen jonge hondjes. En de kwamen mensen te zien om jonge hondjes. Toen wie Leo er nog. En de Leo achter Hoeswij. Oh, zei die man en zijn vrouw. Sjoe, Gerrit is ik thuis. Ik zei, Gerrit is ik thuis. Hoe kom je op? Of hij jouw man net Gerrit? Nee, ik zei, dat is Pietje van Gerrit. Weet je, jongen, ik zei, oh, Gerrit is ik thuis.
1: Ja. Maar het is mooi dat we het weer om Griezen kennen.
2: Ja.
1: Maar hartstikke in de holle van dat zoek. Ik wil wel wollen.
2: Ja, ik haal al met Diana. Want Safol Moert zie het Leo. Die winnen we met een scootmobiel. Winnen we onderwijs. En die hem wat onderwijs. Die ging een ballon. Hij ging precies scootmobiel en ik op fietsje. Kamen we door het boetenveld bij Veenwaarden. En dan stonden we even naar Doekeloek. Een borrelkeepje op het terrasje, wie prachtig waar. En ze gaat er een ballon omheen. En ik zei, dat maar even aan. Hè. Ik van de fiets aan en hij had zijn scootmobiel zien. En ik ging op een hekken van pleert.
1: Ja.
2: Mijn boerenveld, dus op de hekken begin je. Toen zei Leo van, daar moesten wij gaan. Ik zei, goed en nou wij. Ik zei, wat is er nou aan? Ik zei, maar ze zien wat er op die hekken staat. Maar ik ging met de radertjes al. op die hek is die danger. Dus er is niet eens door een gekke hond die daarom rent, denk ik. Ik zeg, jongen, doe snap er helemaal niks van. Want Gerrit, Pietje zei, zijn Gerrit, gewoon bij die hekken wij. Want mag ze zien wat erop staat? Nee, doe snap er niks van, want die hond niet danger.
1: ja.
2: Dus, en dat hikkel in de hol. En over de hekken, ja, hond in de kont en de broek van de kont.
1: Nee, hoor.
2: Nou, is ook zo denk ik. Dat wist het samen, maar dat hikkel weer in de hol. Dus we kwamen thuis en toen zei er voort van, maar is Diana in België van Omroep? Ik zei, wat dan? Nou, dat is een leuke grapje, dat moet je even vertellen.
1: Ja.
2: En jongen, ik zei, we kennen nou net leuk man. Ik zei, we zijn allebei een hartstikke ziek.
1: Ja.
2: Ik zei, dat kan hij meestal hebben wel begrip, je moet even laatje zei er. Dus hij voelt dat, hij wil zat proces altijd.
1: Ja.
2: Ja, klaar. Dat wil ik wel weer doen. Ja, tuurlijk. Kom,
1: dus
2: ik moet even anekdotes halen.
1: Als dat op die paard komt, dan zoest dat ik wel weer.
2: Ja, dat pakt het pitje kan wel weer.
1: Ja.
2: Jawel.
1: Er lijkt nog een vraag van Dwaske. Wat zoest nog leren willen?
2: Om met de mollen wat te houden.
1: Mission Impossible.
2: Mission Impossible. Ja.
1: Dat kent die nog wel zeker. Ja, dat vraagt het net.
2: Nee. Dat werd hem net.
1: Nee.
2: Nou, het is wel zo. Ik ben wel eens wat aan tram. Ik had er al uit wat ik Leo zei dan altijd van de haast back gallery, maar verstaan. Dan is dat leuk, hè?
1: Ja, verstandige man trouwens.
2: Ja, ja, wie, ja, wie een heel verstandige man. Die kom je echt op een tap.
1: Ja, ja, dat ik dat leef net meer aan.
2: Nee, dat is, de meesten kennen me wel. Dus die kennen me wel, zat ik ben. Dus het, maar als ik dat nou leren koe, om een beetje mee in te houden dan het, en mijn beurt afwachten, want ik blijf oorlog hennen. Dus,
1: ja. Maar hele concrete dingen van leren willen, nog een taal leren, nee, of nog een cursus doen.
2: Nou, ik had al tordoek in Spanje weer. Die Benny had me 4 dagen mee naar Spanje om dan rare tijd gewoon in. Man, die taal. Wat verdikke. Ik zei, het rattelt eruit. Jongen. Nou, ik denk dat het toch wel een mooie taal om te leren, maar dat nog niet meer.
1: Nee.
2: Nee. Zei, ik ben aan zo'n 60 werk mee weken.
1: Dat is een respectabele leeftijd, maar...
2: Kreek van Drezen, René.
1: Ja, ja, ik weet hoe dat viel, die ondervinding. Ja, ja. Ja. Dus dat had in goede kant.
2: Ja, toch?
1: Dat
2: ja,
1: we ouder worden. No. De muziek, want ja. Het liedje steekt nog twaalf op. En er zit ook een nummer van Griet Wiersma op. En daar ja. Ze krijg ik al even...

0: Friese Loon,
1: ja,
0: dat stuurde ik net zomaar op.
1: Nee, dat is eigenlijk omdat ik, dat is Willeo zijn favoriete nummer. En door mij de begrafenis haak zijn, dat doof net. Want erbij zijn, nou, dat feestje met mijn al, met er al op, hè? Ik zei, doof net, want mijn kind nooit weer jongen. Het wordt hem net meer. Want er staat ik in, die tekst zei ik van, en als ik er net meer ben, weet het net precies meer, maar, en mocht ik geen, breng mij waarom, neem mijn Friese Loon en lees mij met respect in mijn Friese groen. Nou, dat vond ik prachtig. Ik zei dat samen had het eigenlijk. Wij werk binnen per wereld, want we hadden de hele wereld door geweest. Wij werk binnen, ze moet me weer ombrengen en lees me met respect in mijn battlegrond. Nou, dat komt daarin voor. Ik denk, dat ken ik nooit van jongen, dat hele festje is net helemaal aanwezig. Want dat wil ik net.
0: Nee. Maar het is wel het festje van jij en van Leo.
1: Ja.
0: Mijn Friese Loon.

0: Betterdij.
1: Ja.
0: En dan heeft ik nog met Siep van der Ploeg een speciaal evenement.
1: Ja, jong.
0: De Siep Stedentocht weer.
1: De Siep Stedentocht in Noordbus van Jantje 66.
0: En dan mocht in Dokkum nog even wat bijzonders dwaan.
1: Ja. Haken mijn,
0: en dan ik nog op Zandij.
1: Ja, dat, en doet ze mee bellen omdat. Dat dacht ik, kijk, maar dan zei ze van, heeft haast nog contact. Maar dan krijg ik hem dan van, ik denk, nee, dat kan wat leuk zijn, je als er niet in komt, want de hele maan hekel van zitten gewoon. Maar ik denk, als er niet in komt, maar dan krijg ik een stemke zei van, toernooi, wat met kisten, wil je bij de tafel zitten? Ja, ja hoor, trots zetten.
0: Ja.
1: Dus ik denk van, ja, toen haak ik dat van hem, maar bij Alex, kabel.
0: Maar toch ben dat bijzondere dagen.
1: Ja.
0: Hè, waarop, misschien
1: en altijd wel, de eerste keer. Hè?
0: Maar wel weer meer als op oren momenten dat je even confronteert met mij. Altijd er nog west hier, dan heen we jou dit of zus of zo.
1: Ja.
0: En dat ben ik dagen, hoop ik dat mensen die dichtbij die steen, dat ik wil onvielen en even nog wat extra omtinken van even.
1: Ja, al jaar. De hele familie en ze zijn al je lieke levens wat en zelfs Siep. Ik zei gewoon net mij, want die Joods Leo zijn jeetje geweest. Nou, Leo zou wel zijn trots zetten en wie keep je erin op. Ik denk, dit is het zelf, dit is het zijn. We gaan even bij.
0: Dat past ik wel bij jij en bij die uitstraling.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, je had er misschien, ik wel gewoon even geen zin om.
1: Ja, maar dat komt bij mij net zo vol voor.
0: Nee, dat is mooi om te herinneren dat de vleugel giet bij die.
1: Ja, dat neemt de gelukkig de oor gewoon. En dat ik denk eigenlijk dat Leeuwarden wel Grutske best hier. Dat weet ik wel zeker.
0: Dat denk ik wel.
1: Jawel.
0: Waar had ik altijd nog even de reactiecarousel?
1: Oeh.
0: Dat wil zeggen dat ik een gruttal namen, begrippen en zo op die afjurje.
1: Ja.
0: Het is geen quiz. Maar,
1: nee.
0: Maar mij de bedoeling dat zo spontaan. Reageerst mij het eerste wat in die opkomt op het moment dat het juist wat ik zie. Of het al je haar gaat, dan komen we er nog wel even op rond. En misschien binnen een peer dat we even erop laten.
1: Ja, best.
0: Merken.
1: Gezelligheid.
0: Cambuur.
1: Anneke Dauma.
0: Mark Rutte.
1: Geweldige president, best.
0: E-bikes.
1: Running.
0: China.
1: China? Hak niks mee.
0: Dolomina.
1: Dalamina, dat ben ik zelf.
0: Israël.
1: Op harde vechten.
0: Strandvakanties.
1: Geweldig. Nou, ik ben net op strandlezer. Ik ben net een strandlezer.
0: Arjen Lubach.
1: Waar dat?
0: Forum voor Democratie.
1: Oh. Forum voor Democratie. Nou ja, daar kijk ik niks mee.
0: Itensieren.
1: Leuk werk.
0: Social Deal.
1: Social Deal. Oh, dat is die man dan altijd. Ja, ja. Nou ja, nee, ga ik niks mee.
0: Scootjes vielen.
1: Daar wel mee.
0: Engelse drop.
1: Echt lekker.
0: Oekraïne.
1: Op hard te vechten.
0: Formule 1.
1: Ja, ga ik niks mee.
0: Dremen.
1: Dat moet maar we horen. Dremen maar we horen.
0: Braderieën.
1: Gezelligheid.
0: AZC's.
1: Daar hebben we te volle van.
0: Ballet.
1: En niks meer op de TNRNR.
0: Klimaatverhoring.
1: Schande.
0: Lauwersmar.
1: Prachtig.
0: Een Glaske de Port.
1: Nee, Glaske Witte Wien. Volle bekken er.
0: Kunst?
1: Ik haak echt niks mee.
0: Johan Derksen.
1: Ik maak uit verschrikkelijk om die man laat zien.
0: Maxima.
1: Geweldig meis.
0: TikTok.
1: Dat ik net hoor.
0: Dit winnen ze.
1: Dat winnen ze al?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ben er opmerkingen, namen, begrippen?
1: Nee, hoor, ik ga Maxima nog mij maken, omdat ik zijn handje aan mocht.
0: Op Koningsdag in Dokkum?
1: Ja, haar we stempelen en wat een aardig mens. Heel gewoon mens en ja, fantastisch. Willemijk, hartstikke leuk. De famke zeg. We gaan geweldig gewoon, ik zo is makkelijk zat.
0: Ja, dan ben ik bezig die zitten wat een poppen kost.
1: Ja, daar ben ik gewoon die rotte
0: van. Wat heel veel grieën met
1: ja, nou ja, aan de ene kant wel. Maar als je van wat er al je bij opzet, dat die hele stijl in hier naar de kaap maat. En dat het al hier opknapt worden maat, omdat de koning komt. Nou ja, toe even. Het stadje is het stadje. Dat hier net hoort van mij. Maar ja, kleren met zichzelf weer.
0: Maar wie is het wurg?
1: Het wie een prachtige dij. Het was een prachtige dij. We hadden van genoten. Het jouwt niks. Het was een prachtige dij. Maar er werd wel een prutte poppenkast van maken, ja.
0: Ja, nou ja. Dat bestel ik van theater. En ja. Van uitstrieling. Ja. En van, ja, ik wil net zeggen, poppenkost. Maar ik bedoel, dat jet er natuurlijk wel bij.
1: Ja, he? Ja, dat jet erbij. Want je bent een koning en het is het koningshuis. En dat jet bieden, dat jet erbij. Dus.
0: Komt er dan ook nog wat achter wij? Dat meesten dan de letter op waarom komen van, nou, we gaan die daar jongen en we wilden die eigenlijk boeken ergens voor? Of je dat dan werd te vieren?
1: Nee, dat is nog kwam omdat Siep 60 was en ze vregen dat ik daar nou helemaal zo'n stroffelstentje aanbieden voor.
0: Maar dat hier misschien ook wel gebeurt zonder
1: gastouder. Precies, ja. Dat hier, ja.
0: Ja, zoals Arjen Lubach en Forum voor Democratie, wist net wat dat hier?
1: Nee, dat zei me niet, jong.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nou, Arjen Lubach is een cabaretier in een show op televisie, maar de show
1: ja, is het is er. Oh, die diezelfde. Ik sorry hè, maar ik.
0: Nou, nee, dat is.
1: Dreunen kloot. Ja, sorry hè, ik vind het is al je handen voorten, ja, werkelijk.
0: Ja.
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: En bij e-bike zei het van gauw mee ophouden?
1: Ja, die dingen die maken
0: de maar bedoel je dan misschien de fatbikes of is het e-bikes ik?
1: Ja, alles maar e-bikes is. Nee, ik bedoel, ik dacht door de fatbike bedoelst.
0: Ik neemde de e-bike, nee, maar ik, die reactie maak ik al op.
1: Ja, dat is. Ik bedoelde het de fatbike. Ja. Nee, die fatbike, die dingen met z'n rust halen, want dat is levensgevaarlijk. Maar de e-bike is natuurlijk een uitvinding, hè?
0: Hetzelfde keer?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dan kun je de wereld uitfietsen.
1: Ja, man, dan kun je de wereld uitfietsen. Accuutje erin en huppakee.
0: Ja.
1: Want ik ben ooit helemaal aan de fietsen, maar nou wel.
0: Mark Rutte, dat koer nog wel op een toemkom heen gereden.
1: Ja, wel, ja, een hele leuke vent. Hele goede president, vond ik het.
0: Ja, maar de volgens de politiek net ook
1: niet. Nee, wat een drukte.
0: Nou ja.
1: Ja, ik vind het prachtig waar dat val je wel prima, go je gang. Maar het is mijn ding net.
0: Nee. En China?
1: Hij zei me niks.
0: Nou ja, dat is wel
1: heel. Alleen die mensen is blij dat je kan halen, maar verder vind ik niks.
0: Het is wel een heel groot land.
1: Ja, dat is een groot land, inderdaad. Het is een heel groot land.
0: Het is en een grote merk, dus dat je de handel met Rio, dan ga je een soort klanten.
1: En ik weet hoe heet het? Al die
0: Shine
1: die pastorder dingen, die komen er al
0: in. Van patiënten, meisjes af en dat komt je dan heen.
1: Ja, komt het jij
0: weer. Ja, daar lijst ik net. En precies TikTok.
1: Dat is van de jeugd, hè?
0: Ja, dat weet ik net.
1: Ja, vind ik wel. Het
0: is een medium om misschien ik wel een pad van die achterban te bereiken.
1: Ja, nou, ik denk dat mijn achterban TikTokers binnen.
0: Maar misschien was ze een achterban onboren. Ja. Dat ken ik. Dat, nou, dat ik generatie vierde nog altijd het Fries kinderzong.
1: Ja. Nou, ik had achterban genoeg. Ik hoorde geen TikTokers meer. Nee.
0: Bruce Springsteen had ik achterban genoeg. Ja. Maar ik krijg er nog weer wat bij. Omdat zo graag dit programma mijn eindigje was. Maar pay me my money down. Ja. Waarom?
1: Ja, Leo en ik. De Jonne. We konden. Neem we YouTube. Dan gingen we jongens. Had er dan geen televisie meer weer. Dan deden we YouTube aan. En dan we, mochten we te jaren om de beurt een verzoekje doen.
0: Oké. Okay.
1: En dan eindigen we meestal met pay me my money down. Dus die de hele keuken op elkaar.
0: Ja.
1: Pay me my money down. En geweldig. Die prachtig.
0: Goeie reden om dit programma. Ik mee al te vliegen. Ja. Maar voordat we dat doen. Nog even de gast van Nije Wieken. Dat is Tjibbe Brinkman. Zei die naam bij wat?
1: Nee.
0: Dat is de FNP-wethouder van Achtkarspelen. En hij wie oeral in het Nijf. Omdat er zo emotioneel waard bij de laatste verkiezingsuitslag werd. De FNP het Zagoerdier.
1: Oh.
0: Stierde erbij te screenen toen de meesten bedankte.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hele belust van wethouder is Achtkarspelen. Ja. En hij zit Nije Wieken op de stoel der Stoonloosjes. Wat voor muziek het hij draait, dat jerden we dus Nije Wieken.
1: Ja.
0: Maar van die, en ik een beetje van Leo, Bruce Springsteen. Pay me my money down. Dank u wel, Griet.
1: Niks te danken, Gradien.

mijn Friske loon van Griet Wiersma. En ze zit hier ik tien uur mee als gast van het programma In Petier. Dit nummer hier, zowel qua muziek als qua tekst, een jippere betjutting had ze gekregen, onjong. En mooi dat dat even met u delen wordt. Zou dat mooi is, helemaal hoest Iepen hier met u spraast. Vertelde het onder de plaat ik nog even, het wie eigenlijk juster Leo zien.

0: ontzag via de herhaling van Impeteer van 15 juni met Griet Wiersma. Na een week ben we er weer en dan kan je nog eens jaren naar het peteer met Aant Jelle Soeboer.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. 10 mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Maandagavond en een klein beetje later als normaal gesproken. Nou, een klein beetje, bijna 10 minuten. Wat zeg ik? Onderhand. Net als vorige week natuurlijk. Hopelijk dat het volgende week ietsje beter gaat. We gaan gelijk van start met de plaatwerkjes uit de voltooid verleden tijd. En wel natuurlijk, zoals je weet, het jaar 1976. We beginnen met de heren van Casey and the Sunshine Band. En dan begraam Queen of Clubs van deze band. Het was al in 1974 een top 10 hit in Engeland. Het kwam bij ons toen niet verder dan de Vaderlandse Tipparade. Maar in 1976 kwam er een erestel. Wat na een tweetal top 10 successen zoals Get Down Tonight... And That's the Way I Like It, met Queen of Clubs, opnieuw uitgebracht. Dat was nu goed voor een top 10 notering. Casey and the Sunshine Band.

Ja, nu goed voor een top 10 notering voor deze heren van Casey and the Sunshine Band. En nummer genaamd Queen of the Clubs. Een verhaal over de plotselinge en overweldigende liefde. Een soort mens van blind date, die is daar als een bom trouwens. Een liefdesroes vertaalt als slaapwandelen op een zinkend schip. Sleepwalking, but don't panic, we're on the Titanic. Dus dit keer de track Sleepwalking van de formatie Golden Earring.

Dit van de Golden Earring, gisteravond nog uitgebreid op de tv in een live tribute to the band, natuurlijk daar we zo wel van kennen. Dit was uit 1976, die Jeroen de hit genaamd Sleepwalking, een track van het album To The Hilt. En dan de formatie The Neck. Ja, niet te verwarren trouwens met die Amerikaanse groep The Neck, bekend van My Sharona. De band die wij bedoelen komt uit Nederland en wel uit Ravenstein en omgeving en hebben 1976 een one-hit wonder met de single Pick It Up. Nou, dit soort muziek hoor je dus niet meer op de radio, behalve bij mij. De band bestond onder andere uit Peter en Jackie van Tongeren. En dat zijn niet de jongens van de Buffoons trouwens. En naast die Pieter en Jackie van Tongeren was er ook nog een Sjaak Witjes. Zegt hij waarschijnlijk helemaal niks, maar we gaan hem wel draaien. Pick it up!

Nederlandse romantie de nek. Het blijft voor deze hele hits. Een klein hitje trouwens, nummer 35, notering in de Nederlandse top 40 in dat jaar. En van de nek met Pick It Up. Naar Amerikaans werk van de man met de diep donkerbruine stem. Ja, van mijn studio, Kenny Gamble en Leon Huffer zijn de architecten van de Philly Soul Sound. Oftewel kortweg gezegd, de Philly Sound. Een van de meest iconische anthems uit dat tijdperk is wel de zanger Earl Rolls, die ik bedoelde met die diep donkerbruine stem natuurlijk, die in 1976 die mega hit scoorde met de nummer 1, genaamd Never Find Another Love Like Mine. Earl Rolls met zijn zijdezachte, diepe baritonstem scoort een tweede plaats in de American Billboard Hot 100. Bij ons, ja, een nummer 14. Zoekt. En gij zult vinden, you'll never find another love like mine.

Twee weken stond hij zelfs op die tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Is Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. En wat hebben we voor de rest nog liggen? De geluiden van de Tramps. Tegenwoordig moet je ze zoeken. Met een lampje nog wel, denk ik. Maar in 1976 groeide je nog te kust en te keur. En dat dan waar, welke discotheek je zou willen gaan. In sommige plaatsen was er zelfs keus te over. Noem maar even waar ik vroeger gedraaide. Eerlijk, en daar waren er wel maar echt drie. Het was volgens de Amerikaanse groep The Tramps, The Place to Be. That's the way the happy people go. Was een van hun disco-knallers destijds. Ga naar de disco als je je eenzaam en somber voelt en dans die gevoelens dan van je af. Nou, dan ga ik daar vanavond maar even heen, geloof ik. Kan ik me even afreageren.

waar gaan die mensen tegenwoordig heen dan? That's where the happy people go. Zijn ze niet happy meer? Nee, de Tramps hadden er niet mee in 1976. En noem het 25e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, stappigersavond. Maar pas op, wanneer je die stapavond uitloopt op een kater en misschien relatieproblemen. Zoals wordt beschreven in het nummer Night on the Tiles. Het is de titel van de laatste hitsingle van de Engelse groep Mat in ons land. Die hiermee nog een bescheiden hitje scoorde in ons genoemde hitjaar. Night on the Tiles.

Ja, vele hits scoorden ze in de jaren 70. En dit was dan die laatste Night on the Tiles. Ja, eens dan is het over natuurlijk. En dat geldt voor meer groepen in de jaren 70 getrachten. Maar ook heden ten dagen natuurlijk nog. Het was Joost de Draaier trouwens in de jaren 70. Die introduceerde de term de palingsound voor popmuziek afkomstig uit het vissersdorp Volendam. En een reactie hierop kwam uit Limburg. Die met de term flyer sound op de proppen kwam. Met die term werd ook de muziek van de Limburgse formatie de Classics omschreven. Een van de hits uit 1976 was het nummer aan Wings of an Eagle.

De classics. Klassieker van het zuiverste water, mogen we wel zeggen natuurlijk, tijdens de heren. Classics uit Limburg met Wings of an Eagle. Nederlands product was natuurlijk ruim vertegenwoordigd in de jaren 70 in de Nederlandse hitparade. Zo ook het geluid voor Oscar Harris. Hij verhuisde uit Suriname al in 1963 en hij ging richting Amsterdam om architectuur te gaan studeren. Hij brak afhankelijk door als de frontman van de tienkoppige groep Oscar Harris en de Twinkle Stars, zo eind jaren 60, begin jaren 70. In 1974 maakte hij de overstap naar een solo-carrière die behoorlijk succesvol verliep. Geruigen zijn hits uit die periode. Sinds I Met You Baby is een van die memorabele romantische songs van deze Oscar Harris.

Since I Met You bij Oscar Harris. En dit keer zonder zijn Twinkle Toys, maar wel dat niet. En, van al die liedjes gaan er heel vaak natuurlijk over de liefde. Ja, in wel al zijn verzetten mogen we wel zeggen. Ook het nummer dat we nu op de draaitafel hebben liggen is het nummer genaamd El Amor. En dat is een mooi voorbeeld dan natuurlijk ook voor weer zo'n liefdesliedje. Het is ook een van de meest iconische nummers trouwens van de Spaanse zanger Julio Iglesias. Want we hebben het over El Amor, zoals ik al zei. Een poëtische ballade waarin hij de complexiteit en de kracht van het fenomeen liefde beschrijft. De liefde die grenzen, afstanden en tijd overbrugt. Daar is dit dan. In zijn regenjas.

Niet zo gratis, maar wel natuurlijk een zwijmelend werkje op deze zomeravond. In de maand juli van het jaar 2026 draaien de hits uit 1976. En Julio Iglesias. Het succes voor de Tumbleweeds. Na hun hit Somewhere Between was het album Sweet Memories. Het album dat de status van de Tumbleweeds in de Nederlandse countrygeschiedenis bevestigde. De oude single met de titel Song Memories wist een bescheiden plaats in de Nederlandse hitlijsten te bemachtigen. Sweet Memories, een song geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Mickey Newbury, waarvan de Tumbleweeds met de herkenbare zuivere stem van zangeres Ina Masseurs hun eigen sfeersvolle draai daaraan wist te geven. Vandaar wederom de geluiden voor de Tumbleweeds.

0: Jazz Goldblum. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten passeren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velde.
0: Dat is wat betreft aanstaande donderdag tussen de klok van 7 en 8 uur. We gaan onze laatste vocale draaien in het eerste uur van het programma. Wat draaien we nu? En dat komt wederom van een man die uit Suriname kwam in de tijd. John Russell. Ja, dat was de naam van de man. En deze John Russell, die vanwege zijn afmeting ook wel Big John Russell of King Size Russell werd genoemd, won als 13-jarige een talentenjacht daar in Suriname. Hij werd wel de Surinaamse Elvis Presley genoemd. In 1957 verhuisde hij op 14-jarige leeftijd met zijn familie naar ons land en was hij regelmatig in de platenstudio's te vinden. Met zijn markante stem was hij... Die zijn stem leende aan de hits van Spooky and Sue. Maar in 1976 scoorde hij onder zijn eigen naam ook een top 10 hit met het nummer genaamd I Never Loved a Woman The Way I Love You. Dit is Big John Russell.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Dit is RTV NOF.
11: Maar wat draai je me nu?

0: 1976.
1: Welkom terug in het tweede uur van het programma Wat draaien we nu? Ga ik weer voor start met de plaatwerkjes uit dat jaar 1976. En begeven ons naar de Nederlandse plaats gaan met Arnhem. Ook pianist Herman Brood was destijds een van de leden van deze groep. Daar afkomstig uit die plaats Arnhem. En dat is dan de groep De Mounds geweest. En later afgekort naar Moun. Maar ook een muziekgezelschap als het Spijkerkwartet is geïnteresseerd aan de Longsel Ernie en de Shakers. Ja, Rel Del Del. Wie trekt er aan de bel? Dat is een nummer van dat kwartet uit het Arnhemse Spijkerkwartier. Maar het meeste succes had de groep met hun verkleedpartij onder de naam Longsel Ernie en de Shakers. Onder andere met het nummer genaamd Operator, Operator, Give Me a Line.

Ja, zo even een lijntje uitgooien. Daar heb je geen visvergunning voor nodig bij deze plaatwerkjes. Operator van de heren Langtol, Ernie en de Shakers. Nog een band met allemaal heren. Die komen dan wel uit Noord-Holland, uit de Zaanstreek. De Digimans Band is destijds de slogan. Digimans Band, gevraagd, een feestje geslaagd. De single kwam destijds tot stand na een ruzie tussen het platenlabel EMI Nederland en de muziekproducenten Richard Dubois en Eddie Owens. Ik heb het dan over dat plaatwerk genaamd Everyday in Action. Maar van de rest over die ruzie, daar zou ik je wel niet mee vermoeien. Uiteindelijk verscheen het nummer Everyday in Action als een parodie op de dan opkomende fitnessrage. Het is zoals we van de Digimans Band gewend zijn, weer een nummer uit de categorie geinmuziek. Everyday in Action.

Ja, de band kende er met nog wel eens wat woordspeling op die teksten gemaakt. Everyday in Action, de Dizzy Mans Band. Nee, veel vele hits. Nog steeds 1976. Ja, in het rijtje met disco hits komt ook het door Frankie Brunson geschreven nummer Party is a Groovy Thing For. Dat is een classic funk en Philly soundtrack van de Amerikaanse muzikanten onder de naam People's Choice, die op later naar de man brachten. Ja, dit energieke nummer hielp de groep door te breken en legde de basis voor een enorme crossover hit. Genaamd Do you any way you wanna? Ja, hoe wil je het hebben? Zo, so, the party is a groovy thing.

Massie, People's Choice. En Party is a Groovy Thing. Vraag het maar weer. De nieuwe album van de Stones is uit. Ja. En wij doen het vanavond nog even met wat ouder werk. We gaan terug naar, zoals ik al zei, 1976. En vlak voor de opnames van het album Black and Blue van de Stones verliet gitarist Mick Taylor de band. De opnamesessies voor dit album werden daarom gebruikt als een soort auditie voor een nieuwe gitarist. Uiteindelijk hoorde je op Fool to Cry sessiemuzikant Wayne Perkins op solo gitaar. Fool to Cry.

Ja, gisteren werd de beste man 83. Ik heb het dan over Mick Jagger natuurlijk. Rolling Stones on Fool to Cry. Hitwerkaart 6.7. Ik had het net al over dat album genaamd Foreign Tongues. Daar besteden we straks naar de zomer even een extra aandacht aan. Zo in begin september. Wat is dan? Over naar de formatie Smokey. Het destijds zeer succesvolle schrijversduo Nicky Chinn en Mike Chapman schreven het romantische, maar ook het tragische verhaal van een geplande ontmoeting in Parijs tussen een student genaamd Jean-Claude en een meisje genaamd Louis-Marie. Het was de groep Smokey die hier in 1976 een tophit mee scoorde. I'll meet you at midnight.

Als ik onder de klok erop gelijk zet, dacht ik zo... Smokey, een van hun hits genaamd I'll Meet You at Midnight. En dat ik weer ga garanderen een top 10 hit. You Are My Love. Een ballad van de Britse band Liverpool Express. Is van de hand van de bandleider Bill Kensley en Roger Gregg. En zijn op single, maar ook op een debuutalbum Tracks. Het nummer staat bekend om zijn harmonieuze zangpartijen. Werd destijds zelfs door Paul McCartney geprezen als een van zijn meest favoriete nummers. Of misschien omdat ze uit Liverpool kwamen, dat kan natuurlijk ook nog. You Are My Love.

Nou, ze kunnen beter zingen dan dat ik kan zingen, zeg maar. Dit was de formatie Liverpool Express. Met een, one hit wonder, want ik geloof niet dat ze er meer hits hebben gemaakt in de tijd. You Are My Love. Dat brengt ons over naar het eiland Jamaica. Dat eiland heeft in de loop der jaren heel wat succesvolle muzikanten afgeleverd. Zo ook in 1976. Dat jaar scoorde de van dat eiland afkomstige Jesse Green in ons land de nummer 1 met de song Nice and Slow. Jesse Green was trouwens een voormalige drummer van de band van Jimmy Cliff. En ook zanger bij de Pioneers. Maar nou doet hij het helemaal. Nou, helemaal zijn upje wil ik niet zeggen. Maar hij is wel de solozanger. Nice and Slow.

Hush en Slow. Gleed dat nummer naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 in het jaar 76 van de vorige eeuw. Deze Jesse Green. En daarna kwam er nog een hit. En toen was het over en uit van deze Jesse Green van Jamaica. Ik weet, het is pas maandag. En de singer-songwriter Dave Edmunds heeft daar een eigen idee over. Hij heeft het al over het komende weekend. In een tijdsbestek van nog geen 2 minuten vertelt hij het verhaal over de frustratie van de dagelijkse sleur en het aftellen naar dat weekend. Here comes the weekend.

0: Dave Edmunds. And here comes the weekend.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Nou, als Harry komt, dan is het alweer bijna weekend. Dan is het namelijk vrijdag. Als het op de vrijdag, dan is het weer tussen 7 en 9 uur. Dat is het programma The Country Ranch. En dan stuurt me altijd even een berichtje wat hij dus onder andere gaat presenteren dan. En dan zegt ook, dit is weer het begin van een even maand. Dus alleen muziek uit de Benelux. En in de special zit dit keer Ben Steeneker. En verder dan draait hij muziek van Major Dundee, What's the Early Birds, Windfall en Savannah. Dus voor onze Country US liefhebbers afstemmen aanstaande vrijdag op deze zender. In de mid-jaren 70, de tijd van de vele disco- en funk-hits, is dat volgende nummer Brass Constructions Move-In. Move-In is een internationaal succes voor de Brass Constructions, maar het nummer Move-In groeit uit tot een van de grootste hits voor deze band. Het is samengesteld uit een 16 minuten durende jam-sessie van deze uit het Amerikaanse Brooklyn afkomstige band, oorspronkelijk bekend onder de naam als Dynamic Soul. Move-In, bewegen dus met deze van de Brass Constructions.

Even blazen en dan zijn ze weer weg. Was hij de Brass Construction aan Move-In? De Sutherland Brothers and Quiver, dat was een succesvolle Britse band. Die bestond uit de Schotse broertjes Gavin en Leon Sutherland. Samen met de band Quiver. Sailing, dat we kennen natuurlijk als een wereldhit voor de eveneens Schotse Rod Stewart, is destijds geschreven door eerder genoemde Gavin Sutherland, die het samen met zijn broer en de formatie Quiver ook op de plaat hebben gezet trouwens. Maar er geen hit meer scoorde. Dat deden ze wel met het nummer dat Arms of Mary meekreeg als titel.

De broertjes Sutherland. De band Quiver. Daar zijn we. Sutherland Brothers and Quiver. And the Arms of Mary. Vanaf vorig jaar september liet ik je wekelijks het nummer Georgia on my mind horen in diverse uitvoeringen. Dat nummer werd in 1930 geschreven door Huggy Carmichael en Stuart Gordell. De hit die we nu gaan draaien, My Resistance is Low van Robin Sarstedt, is ook geschreven door vernoemde Huggy Carmichael. Robin Sarstedt komt uit een zeer muzikale familie. Zijn broer Peter Sarstedt had een internationale hit met het nummer Where Do You Go To My Lovely. En zijn andere broer Richard had een handvol hits in Engeland onder het alias Eden Kane in de beginjaren 60. Ja, onder andere met het nummer van Boys Cry. Bijna eigenlijk dus van die broer. En die andere broer, oftewel gewoon Robin Sarstedt, My Resistance is Low. Die hit uit 1976.

0: flow.
1: Oh, okay. Robin's Armstead. My resistance is low. Het werd in de tijd een groot hit. En die heb ik het dan over. Het nummer Kiss and Say Goodbye van de Amerikaanse groep The Manhattans. Dat nummer is direct herkenbaar aan de diep donkerbruine stem van Winifred Blue Lovett. Die het nummer overigens ook schreef. De optie dat het idee perfect zou zijn voor een country artiest zoals Glen Campbell of Charlie Pride. Hij schreef dit nummer in één. Wat zeg je nou, geen 10 minuten? Nee, maar dat gebeurt meestal met goede nummers. Die worden in een hele korte tijd geschreven. Ook zoals deze natuurlijk. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

De man van de Tuut en dan de Ruud. Kiss and say goodbye, the Manhattans. Het is geen sprookje trouwens wanneer ik je vertel dat zangeres Patricia Pai op vele hits, tips en jingles en reclamespotjes de vocals heeft verzorgd. Wel uit een sprookje, namelijk Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. In de animatieuitvoering door Disney uit 1937 stamt het nummer Someday My Prince Will Come. Ook

0: Martin van der Velde.
1: Met de voet tussen de deur.
2: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
1: Met de voet tussen de deur.
2: Als het betreft natuurlijk aanstaande zondag weer. En dan heb ik weer plaatwerk uit de Muziek Express Top 50. Terwijl de nieuwe binnenkomers. De laatste in deze serie van de maand juni. Ja. Pretty Little Linda. Dat was de derde grote hit voor de uit het Gooi afkomstige groep Husky. Het werd destijds geschreven door de voormalige lid van de groep, genaamd Martin Duizer. Hij was ook de producer trouwens. En dat werd de opvolger van de singles A Song of Praise en Give It Up. Het meest bekend lid van deze groep was Karel Zwagerman. Ja, dat was een cameraman volgens mij bij de NOS. Husky en Pretty Little Linda.

Het kleine meisje genaamd Linda. Fitchy Little Linda, de hit voor de formatie Husky. Dan hebben we er ook vanavond weer een eindje aan. Dat doen we met Billy Swan. Man is wel onbekend wereldwijd. Het meest bekend in, van zijn hit genaamd I Can Help. En dat is een hit geweest in 1974. Het is het nummer Just Want To Taste Your Wine. Dat is ook een geliefde klassieker binnen de pop country repertoire. Het verhaal gaat over een man die gevoelens uit voor een vrouw die al een ander is beloofd. Met als centrale metafoor het verlangen naar een slokje wijn. Ja, in plaats van het verbranden van haar wijngaard. Denk daar maar even over na. Ik zeg bij deze bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag. Billy Swan.

0: weer.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
6: RTV NOF. Mij Noah Nijs, binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Reported Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
1: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan...